0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Nou ja, dit was natuurlijk geen untold story. Want dat Marty Wilde de vader is van Kim Wilde, dat is al een tijdje bekend. En ook dat hij joekels van hits had in de jaren 60 ook trouwens. En in de jaren, nou ja, 2026 heeft hij ze ook weer. We hoorden Eber Gavenny, een joekel van een hit uit 1968 van Marty Wilde. Welkom bij Folky Wave, waarbij de folk en de rock laten samenvloeien in één radioprogramma. En dat is fantastisch om te doen, want het is gewoon leuk om dit soort muzieksoortjes bij elkaar te stoppen. En niet alleen maar aan top 40 te denken, maar ook een keertje aan, aan leuke dingen. Maar goed, Eber Gavenny was natuurlijk een top 40 hit uit de jaren 60. 1968, wat ik al zei. Joekel van hit toen. En deze had een hit moeten zijn geweest. Het is muziek van Mary Wilson en Wonderful to be with her.

Wonderful to be with you, 1982 met Mary Wilson. En Mary, ja, dus ongelooflijk, ze had de meest fantastische hitpotentieplaatjes. En niet één daarvan brak daadwerkelijk door in Nederland. Terwijl het eigenlijk allemaal in potentie waanzinnige tophits waren. Nou ja, goed, we hebben in ieder geval steeds, kunnen ze draaien. Want ze zijn nog steeds redelijk vers, om het zo maar te zeggen. Evelyn Callancé en Declan Sinnott. De namen zullen wat vaker vallen. Dit is Half of the Moon.

0: Mooie muziek van Evelien Callantzee in Declan Sinnott, Half of the Moon. En ze hebben zoveel van dit soort mooie muziekjes. En ik doe nu eventjes van deze keer doe ik de 2024-2023 editie. En de andere keer doen we de 2026 editie. We gaan luisteren naar een hele fraaie opname van Henk Elsink. En het gaat allemaal over die kleine Johanna. Een opname uit 1973.
1: In een huisje op de heide

Als de avond is gevallen en... en het o zo wonker wordt en het o zo donker wordt.

vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs wacht zij op telefoon. En zij smeet al vele weet het aardse loon. Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Door het venster.

0: Op moedersnestje, op moedersnestje, op de oude stee. En het huisje op de heide heet voortaan Heesje wel te vrui. Fruisje wel te heen. Vreesje heet te bree. Sneetje smurrebreut. Huisje bruit te bruit. Oh, heet dat rotding nou? Oh, huisje wel te vree.
1: Ja, hij blijft leuk. 1973, Henk Elsink en het verhaal van kleine Johanna. En ik moet onthouden dat ik deze met de kerst nog eens een keertje ga draaien. Want hij is best wel kerstig, om het zo maar te zeggen. Zo eindigt dat toch. Oké, muziek uit 2026 van de AC/DC Cats. En deze maken herrie midden in de nacht in de hall. Hallway to Yale.

0: Hallway to Yell. En bij ons is dat Lily die dat altijd doet. AC/DC Cat hoorden wij met een Angus Cat die op een gegeven moment over het podium gaat met een kort broekje aan. Volgens allemaal. Goed, we gaan luisteren naar Valentine. In 2015 trad hij op live in de studio. En we gaan luisteren naar Black Rain and Over Again.
1: Huidige single. Het heet Black Rain.

Valentine en Black Rain. Over and over again in 2015. Muziek van Aurelias en Eva Taya. Luister naar Sophie Indier.

Aurelias en Eva Taya, So Feel In Dear. Muziek van de goede keus van Caroline is next. We gaan maar liefst 3 nummers draaien, waarvan 2 hetzelfde zijn. Ja, dat is niet te geloven. Ga ik straks uitleggen. Maar we gaan eens luisteren naar een plaat uit 1968 van de Twice as Much. We gaan luisteren naar True Story in stereo.

The Twice as Much. 1968 en het ware verhaal van de True Story. Daar komt nog een verhaal aan, want hier zit al, het is al een plappende verhaal dit. De zanger van de TZ, Peter Tetro, was op vakantie in Turkije en ontdekte daar de groep Beyaz Kelebekler. En dat was een hele enthousiaste groep met een paar vrolijke hits. En die hij vond dat kon ook makkelijker in Nederland. Maar ja, die naam Beyaz Kelebekler, dat lag wel een beetje lastig. Dus ze stelde voor op een gegeven moment om het dan te vertalen. Want als je de Beyaz Kelebekler vertaalt naar het Engels, dan krijg je de White Butterflies, de witte vlinders. En zo werd het uitgebracht in Nederland. En Sengirin werd een joekel van de hit, in de eerste Turkse hit in 1975 in Nederland. Hier is Sengirin.

Bea Skellebecler, oftewel The White Butterflies in 1975 met Sengidinse. Het verhaal eindigt daar niet bij. In 2021 heeft Matt Pop de single onder handen genomen om daar op een gegeven moment een verfrissende 21e eeuwse versie van te maken. En die klinkt als volgt.

0: En verschenen zelfs nog een clubeditie van. Senginins hoorden wij van Beas Kellebekler, terwijl de White Butterflies in de versie van Matt Pop. Ja, dan de Strange Kind of Women. Hoe strange zijn deze? Ze zijn zo waanzinnig goed dat Deep Purple daar op gelijke voet bij staat. En zelfs zover ging dat, dat de coverband, wat in feite natuurlijk is, op een gegeven moment werd vergezeld door Ian Paice van Deep Purple op drums. Heel bijzonder eigenlijk was dat. We gaan luisteren naar The Strange Kind of Women en...
1: My Woman from Tokyo.

The Strange Kind of Women uit Italië komen ze vandaan. En we hoorden ze schamelijk met het orkest Magna Grazia uit Italië. Met My Woman from Tokyo. Dit is Starfleet Dreams. Tot aan de uurwissel gaan we luisteren naar Out There.